Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Christel van Sail oor selfdood, tieners en die belangrike rol wat veilige gesinsverhoudinge kan speel wanneer jong mense emosioneel swaar kry. Christel se besondere belangstelling in tieners en die verhouding tussen ouers en kinders is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

Die Musiekbonbons gordijn is oop en die Tsjechisch-Slovaakse symfonieorkest onder leiding van Alfred Walter speel Waldteufelse Franse polka. Die Franse componist het talle walse, polkas en mazurkas nagelaat.

En dit was Romanse van Schumann. Hier is die Lied van Indië uit Rimsky-Korsakov se opera Satko.

Carmen Dragon het die Capitol Symphony Orkest gelei in uitvoering van die lied van Indië uit Rimsky-Korsakov se Satko. Ons gaan voort met muziekbonbons hier op RSG. Die item van Les Misérables wat ek gewoonlik speel is Bring Him Home. Maar in hierdie aflevering luister ons na Stars, soos hy sing deur Printerveld.

De Engelse strijkorkest onder leiding van William Boulton het een deel uit Respighi's suite nummer 3 uitgevoer. Hier is nou een verwerking van Ek is nie meer hartseer nie uit La Cenerentola van Rossini. Jennifer Stinton en Eileen Brouwer speel het nou. Terloops, die verwerking is door Chopin destijds gedoen.

0: Ons het al eens daarna die lustigen muzikanten.
1: Ek is Magdalena de Vries, slaginstrumentalist van Johannesburg, en jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Vervolgens to A Garden Full of Posies en Gilbert en Sullivan's Radigor. Pamela Bowden drie op saam met die Pro Arte Orkest onder leiding van Malcolm Sargent.

0: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke dinsdag in 360.
1: Party plaas hy is tot en met 1 miljoen hektaar en al hoe hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
0: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekstaaf van 1 tot 3.

nobody blows. In die hang van Tafelberg was de zon zat. Speelt zij die mooiste melodie. Vangers ging die pad opgeslijt en wit en zwart. Die klavier is grootste vreugde, hartseer en verlangen. Staan die hartse

ik ken hem toen niet, ik ken hem toen niet, ik ken hem toen niet. Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, ik ken hem Kokora, Tresia, Tresia, Kondi, Tresia, Kondi, Tresia, Kondi, Tresia, Kondi.

Daarin zijn het die die kun je maar ook aangaan die is nummer 1 dan. Nu kies ik dan met de mono vierig amakom. Ja, van mijn interesse aan je graag waar radio naar ten zeven. Oh, niet even kim. Nu programma die aangaat in mijn kuro kwestie kun je ons naar waar hans door dit voor kunnen stemmen te hem. Die dan goed kan programma en goos je kuchir ja go vijf vierig amadekwaanum. Program ke di doka re tsantsone setse ka kwana mkatse go se tekhara re ke dinwe tswana o tsame ngo di tangwe ngo tsekre o komta di tsame se go nyamsna kwa hanu tsona radio dzinsango tsuwa nqunta di bona nqe di dote ayoni sakye program ina wa se go nyamsna kwa hango sia go khirisa hinye fa ifire ama di kwa ham a tsams ka tori sia go hota di tangwe tse ka di kwa te u damsa ka te mo di tsekre di komta go program nqe se go nyamsna kwa ta ha toti sia go khirisa hinye fa ifire ama di kwa ham.

Dit was lang lang met Mozart se Rondo alla Turca. Nou ja, ek is uit asem, tyd om rustiger te raak danksy hierdie versoek van Tolly en Engela Retief in Wellington. Hierdie pragtige lied, groot treffer gewees in die middel laat 60er jare. Dis Louis Armstrong en What a Wonderful World.